special creation. So come take a look.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Een notte kopen, dat kost een pak geld, jongen. En dan nog onderhoud, neefbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notte kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholte. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholte, naast de Waterski Club. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
9: Goedemorgen. Politieke crisis in Hongarije. Daar weigert president Sulyok af te treden, ondanks een ultimatum dat de nieuwe premier Magyar hem gesteld had. Dat liep om middernacht af, maar zegt Sulyok in een videoboodschap op X, dat doet hij niet. Magyar heeft vandaag een nieuw overleg met de president. Hij staat erop dat hij vertrekt, omdat hij een bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán was. Die verloor in april de macht in Hongarije na 16 jaar. De drone die eind vorige week insloeg op een appartementsgebouw in Roemenië is sowieso van Rusland. Dat schrijft de Roemeense president op X. Volgens hem zijn het navigatiesysteem en de technische details op de drone identiek aan eerdere Russische drones die op Roemeens grondgebied zijn neergekomen. Later vandaag is er spoedoverleg over het incident bij de Verenigde Naties. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte het helemaal op het einde nog gelijk. AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En ook de dagen nadien wordt het regenachtig.
10: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Thijs Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Een jongen van 14 jaar is zaterdagavond op Linkeroever in Antwerpen met geweld beroofd van zijn stuntstep. De feiten gebeurden rond 17 uur in de Tonnetlaan, waar drie jongeren het slachtoffer aanspraken en zijn step afnamen. De jongen liep daarbij lichte verwondingen op. De daders sloegen na de roof op de vlucht met de stuntstep. De Antwerpse politie onderzoekt momenteel de zaak en heeft de verdachte voorlopig nog niet kunnen oppakken. De allereerste editie van de Chillathon in Antwerpen werd dit weekend overschaduwd door een ernstig incident. De 58-jarige deelnemer werd onwel tijdens het zwemonderdeel in het Bonaparte-dok en moest ter plaatse worden gereanimeerd. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand was later heel stabiel. Uit respect voor het incident werd ook het zwemgedeelte van de wedstrijd stopgezet. Het fiets- en looponderdeel van de rustige triathlon gingen wel verder zoals gepland was. Op de Groenplaats in Antwerpen zijn zondagmiddag 36 pro-Palestijnse betogers bestuurlijk gearresteerd. De actie was gericht tegen het Joodse Shalom Festival dat in de stad plaatsvond. Volgens de politie was de betoging niet vooraf aangevraagd en werd de openbare orde verstoord. Agenten grepen daarop in en voerden de manifestanten bestuurlijk af. De situatie was nadien opnieuw onder controle in Antwerpen. Een inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek is zaterdagnacht tragisch afgelopen. Drie verdachten sloegen op de vlucht toen de politie ter plaatse kwam. Eén van hen sprong in het kanaal van Willebroek en verdronk. De man werd door brandweerduikers uit het water gehaald, maar hulp kon niet meer baten. De twee andere verdachten zijn nog voortvluchtig en worden nu opgespoord.

0: zijn weer van 7 uur.
1: Goedemorgen. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
1: De strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist vandaag of seriemoordenaar Freddy Horion een enkelband krijgt of niet. Horion kreeg in 1980 de doodstraf, sindsdien zit hij in de gevangenis. Hij vraagt al jaren om vrij te komen met een enkelband, maar dat werd telkens geweigerd. Onder meer omdat hij geen duidelijk plan had voor na de gevangenis. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, dat zegt het Amerikaanse leger op X. Het gaat volgens het leger om zelfverdedigingsaanvallen nadat Iran een Amerikaanse drone neerschoot boven de straat van Hormuz. Het raakt het vuren tussen de VS en Iran wordt met de dag brozer. Intussen zitten ook de vredesonderhandelingen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Dat meldt het leger op X. Het luchtafweersysteem kon die wel onderscheppen. Vorige week waren er ook al aanvallen. Iran viel toen een Amerikaanse basis in de regio aan. Tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4, trainer Rick de Mil.
3: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er ook kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De dorpsdag in Kapellen heeft zondag opnieuw heel wat volk gelokt. Op het volledige parcours stonden meer dan 250 standhouders opgesteld. Het evenement zorgde de hele dag voor heel wat gezellige drukte in het centrum. Ook wij van Radio Park waren erbij. En Brenda sprak onder andere met Ann Stokmans, burgemeester van Kapellen.
2: Wat betekent dit voor u als burgemeester?
3: Vooral heel blij dat we zien hoe onze lokale middenstand hier met alles... Hier toonbaar staan. We zien heel veel volk. Voor hun zijn dat ook heel mooie, fijne dagen. En ook belangrijke dagen. En ik denk dat we dat meer moeten doen. Mensen op straat krijgen, mensen bij elkaar brengen. Mensen die gelukkig zijn, dat is het mooiste wat er is.
2: U staat wel heel dicht bij de bevolking aan.
3: Uiteraard, we proberen dat te doen. Ik vind dat zelf ook heel belangrijk. Ik sta ook graag tussen de mensen. Ik wil ook altijd beschikbaar zijn voor hen. Als er vragen zijn, opmerkingen. Proberen een oplossing te bieden. Dat is uiteraard niet altijd eenvoudig. Maar vooral luisteren naar de mensen en kijken of we toch op een of andere manier iets kunnen bijsturen. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste.
2: Opzag in Kapellen bij Selena van Dolce Donna. Jij bent adverteerder bij Radio Park. Maar wat betekent deze dorpsdag nu voor jou als middenstander?
4: Voor ons is het iets waar we altijd naar uitkijken, omdat we onze klanten heel graag verwelkomen. We leren ook altijd nieuwe mensen kennen. En het is gewoon zo'n drukke dag waar dat iedereen op adrenaline leeft voor de koopjes. En ik denk ook voor het dorp van Kapellen is dat een sfeer. Die dag blijft ook nog lang nazinderen bij iedereen. En dan zie je klanten de week nadien eigenlijk nog terug binnenkomen, omdat ze dan door de drukte toch nog wel dingen hebben zien hangen bij ons. Dus ja, wij als winkel zijn blij met deze dag.
2: Hoeveel jaar doen jullie al mee?
4: Ik denk dat dit het vijfde jaar op rij is. Dus van die 38 jaar nog niet zo heel lang, maar ja, we hopen dat nog wel wat jaren mee te doen.
1: Open Wervendag heeft zondag opnieuw duizenden bezoekers naar bouwprojecten in het hele land gelokt. Een van de grootste blikvangers waren de kanaaltunnels op de Oosterweelverbinding in Antwerpen, die momenteel onder het Albertkanaal worden uitgegraven. Bezoekers waren vooral onder de indruk van de enorme schaal van de werken. Bouwfederatie Embuild grijpt de gelegenheid aan om te pleiten voor extra investeringen in kleine bouwprojecten. Die zijn volgens de sector noodzakelijk om de toekomstige bevolkingsgroei op te vangen.

0: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken, alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
2: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Zeg, ChatGPT.
4: Ja?
3: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
4: Dan doen we alsof die op vakantie is.
3: Top idee.
4: Dolce Donna heeft Magic Shapewear die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
3: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
4: Dat zit goed. Jij straks ook.
0: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder. Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
5: Zalig hè, zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
6: blijft het water in de grond.
5: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
0: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
8: Goedemorgen. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Een succes, zo blijkt. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Chef Verlinde van het centrum.
9: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krachtsmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze gestart zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining teruggaan. We willen echt wel structuur in hun leven terugbrengen.
8: Jongeren die zo'n enkelband krijgen, zouden als volwassenen een gevangenisstraf riskeren. Ze moeten wel een stabiele thuissituatie hebben. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Jor Dimitri Temmerman van de NMBS.
10: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
8: Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. En in de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
11: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk, ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
8: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En we gaan eruit met leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen. Daar is voor het eerst een ruppelschier geboren. En dat is goed nieuws, want die soort gier is bedreigd, dus elke geboorte telt. Interessant weet je, die gier is de hoogst vliegende vogel ter wereld. Hij gaat tot wel 11 kilometer hoog. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
12: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielse en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Het was gisteren zondag over de kop lopen tijdens de dorpsdag in Capelle. Lokale handelaars, ondernemers en heel wat verenigingen waren van de partij. Op het volledige parcours stonden meer dan 250 standhouders opgesteld. Ook wij van Radio Park waren erbij en Brenda sprak onder andere met Luc Janssens, schepene van middenstand in Capelle.
2: Wat betekent deze dorpsdag voor jou, Luc?
3: Wel, heel veel eigenlijk. De dorpsdag is meestal zo de moment dat... Als we een beetje chance hebben met weer, geluk hebben met weer, dan komen de mensen eigenlijk voor de eerste keer buiten. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat, dat het een beetje een mengelmoes is. En zo is het eigenlijk destijds, zoveel jaren geleden, ook gestart. Een mengelmoes is van verenigingen die eigenlijk de kans krijgen, sportverenigingen, cultuurverenigingen, die de kans krijgen eigenlijk buiten te komen, een centje bij te verdienen, zich op een originele manier te presenteren, leden te werven. En dat eigenlijk samen met de middenstand en een aantal andere dingen aangevuld, ook attracties. En dat maakt een mengelmoes van heel veel dingen die eigenlijk heel fijn zijn. En als het dan zoals vandaag een beetje goed weer is, dan presenteert de kapellenaar, die komt dan massaal buiten. En dat is eigenlijk nu het geval.
2: Wat staat er in de toekomst nog op de planning voor jou?
3: Ja, het belangrijkste is eigenlijk, we staan nu vlak voor het evenementenseizoen in de gemeente Capelle. En als we dat weer goed doorkomen, daar zijn wij als gemeente toch wel bekend voor. Daar zitten we ook op in. We proberen dat goed te laten verlopen. En dat is denk ik wel heel belangrijk.
2: Ik sta bij Kevin van de Brandweer in Capelle. Goedemiddag Kevin, wij hebben elkaar al eerder ontmoet.
4: 21 september vorig jaar, hè. Een topdag. Fijn dat jullie erbij waren. Heel leuk om jullie terug te zien. Dat jullie er opnieuw bij zijn, dat maakt een dag, vind ik persoonlijk.
2: En wat doen jullie vandaag hier op de dorpsdag?
4: Ja, eigenlijk net hetzelfde. Wij gaan informeren, sensibiliseren over veiligheid. We hebben Bjorn meegebracht. Dat is een van onze ambassadeurs voor werving. Maar misschien kunnen we het om Bjorn zelf eens vragen wat we hier vandaag doen.
5: Ja, we staan hier inderdaad vandaag ook een groot stukje voor de aanwerving. We zijn op zoek naar vier nieuwe vrijwilligers. Vier vrijwilligers voor de post Capelle. Dus iedereen dat 18 jaar en ouder is, gedreven is en zin heeft om zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Wees welkom, laat u informeren. En moesten er nog vragen zijn, stuur ze gerust via de website van Brandweer Zonder Hand.
2: En dat kunnen zowel dames als heren zijn?
5: Zeker en vast. Bij ons in het korps hebben we ook een aantal dames die daar volledig geëngageerd en mee opgenomen zijn in ons voltallige team.
1: Een jongen van 14 jaar is zaterdagavond op Linkeroever in Antwerpen met geweld beroofd van zijn stuntstep. De feiten gebeurden rond 17 uur in de Tonetlaan, waar drie jongeren het slachtoffer aanspraken en zijn step afnamen. De jongen liep daarbij lichte verwondingen op. De daders sloegen na de roof op de vlucht met de stuntstep. De Antwerpse politie onderzoekt momenteel de zaak en heeft de verdachte voorlopig nog niet kunnen oppakken.

0: Goedemorgen Groot Antwerpen.
1: Dit is Park.
2: Een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeans-specialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bradschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
5: Goedemorgen. Gedaan met anoniem online pesten. Bevoegd minister Rob Beenders heeft een nieuwe wet klaar. Die zorgt ervoor dat slachtoffers de identiteit van hun cyberpesters kunnen opvragen bij de ombudsdienst om daar dan mee naar de politie te stappen.
6: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken, daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
5: De wet gaat ten vroegste eind dit jaar nog in. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht en een succes, want vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Jeff Verlinde van het centrum.
7: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krachtsmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze gestart zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En als jongeren gaan ook naar de voetbaltraining teruggaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
5: Het is 1 juni en dan veranderen er traditioneel verschillende wetten. Zo moet tabak vanaf vandaag in een neutrale verpakking zitten, dus zonder logo's of kleuren, om sigaretten, maar ook roltabak en waterpijpen minder aantrekkelijk te maken. Nog nieuw vandaag, het vaccin tegen HPV dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, wordt terugbetaald tot 30 jaar. En ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. En de centenindex wordt ook ingevoerd. Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlenging kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
8: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
5: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En de dagen nadien wordt het regenachtig.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De allereerste editie van de Chillathon in Antwerpen werd dit weekend overschaduwd door een ernstig incident. De 58-jarige deelnemer werd onwel tijdens het zwemonderdeel in het Bonaparte-dok en moest ter plaatse worden gereanimeerd. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand was later heel stabiel. Uit respect voor het incident werd ook het zwemgedeelte van de wedstrijd stopgezet. Het fiets- en looponderdeel van de rustige triathlon gingen wel verder zoals gepland was. Op de Groenplaats in Antwerpen zijn zondagmiddag 36 pro-Palestijnse betogers bestuurlijk gearresteerd. De actie was gericht tegen het Joodse Shalom Festival dat in de stad plaatsvond. Volgens de politie was de betoging niet vooraf aangevraagd en werd de openbare orde verstoord. Agenten grepen daarop in en voerden de manifestanten bestuurlijk af. De situatie was nadien opnieuw onder controle in Antwerpen. Open Wervendag heeft zondag opnieuw duizenden bezoekers naar bouwprojecten in het hele land gelokt. Een van de grootste blikvangers waren de kanaaltunnels op de Oosterweelverbinding in Antwerpen, die momenteel onder het Albertkanaal worden uitgegraven. Bezoekers waren vooral onder de indruk van de enorme schaal van de werken. Bouwfederatie Embuild grijpt de gelegenheid aan om te pleiten voor extra investeringen in kleine bouwprojecten. Die zijn volgens de sector noodzakelijk om de toekomstige bevolkingsgroei op te vangen. Een inbruikpoging bij een juwelier in Willebroek is zaterdagnacht tragisch afgelopen. Drie verdachten sloegen op de vlucht toen de politie ter plaatse kwam. Een van hen sprong in het kanaal van Willebroek en verdronk. De man werd door brandweerduikers uit het water gehaald, maar hulp kon niet meer baten. De twee andere verdachten zijn nog voortvluchtig en worden nu opgespoord.

vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.

0: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
5: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Dit is Mark. Met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Goedemorgen. Een nieuwe genetische test om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Die test bepaalt hoe agressief de tumor is en welke behandeling het beste past. Nu blijkt dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig heeft, maar genoeg hebben aan hormoontherapie. Want chemo heeft een grote impact op je lichaam. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan opvragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. Je kan dan met hun naam en IP-adres naar de politie. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
8: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken. Daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
7: En ze zullen ook info van buitenlandse pesters opvragen. In Zuid-Korea zijn 4 doden gevallen bij een explosie in een wapenfabriek. Dat meldt de brandweer daar. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En goed nieuws voor de fans van Céline Dion, want ze kondigt 10 extra concerten aan voor haar comeback-tournee in Parijs. Die tour start dit najaar met 16 concerten. In mei volgend jaar komen daar nog eens 10 bij. De voorverkoop start woensdag. Voorlopig nog zon, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. En hier en daar is ook kans op een bui bij temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien blijft het regenachtig.
9: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: van bij ons.
1: De bewoners van de Krugerstraat in Hoboken trekken aan de alarmbel over de verkeersveiligheid in hun straat. Sinds vorige week geldt ook een eenrichtingsverkeer, maar volgens buurtbewoners negeren veel automobilisten de maatregel. Ondanks de aanwezige signalisatie rijden er geregeld spookrijders door hun straat. Dat zorgt natuurlijk voor gevaarlijke situaties en ongerustheid bij de bewoners. De wekelijkse markt in Capelle heeft voortaan een nieuwe opstelling. Alle marktkramers staan nu samen op het marktplein, waardoor de markt compacter en ook overzichtelijker wordt. Bezoekers kunnen daardoor makkelijker langs de verschillende kramen wandelen. Door de herinrichting zijn de parkeerplaatsen in de Zilverdreef opnieuw beschikbaar voor automobilisten. De gemeente Capelle hoopt zo de markt aantrekkelijker, maar vooral ook toegankelijker te maken voor bezoekers en heel wat handelaars. Na enkele jaren afwezigheid zijn er opnieuw zeehonden te zien in de Zoo van Antwerpen. Het eerste dier, Nilo, is deze week aangekomen uit Zwitserland en verkent voorlopig alleen het vernieuwde verblijf. De komende weken krijgt hij gezelschap van andere zeehonden, waardoor de groep verder wordt uitgebreid in Antwerpen. Met de terugkeer van de zeehond haalt de dierentuin opnieuw een populaire diersoort naar Antwerpen. Bezoekers kunnen de zeehonden vanaf nu opnieuw bewonderen in een vernieuwde omgeving.

0: Onze Android-app is vernieuwd. Installeer of update deze op je smartphone. En neem Radio Park overal met je mee.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Oh, schoon, hè, die gazon.
3: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
2: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
3: En voilà, onze tuin content.
2: Ja, en onze portemonnee ook.
3: Ja.
0: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
4: Zeg, ChatGPT.
5: Ja?
4: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
5: Nu lijkt het meer op dessert.
4: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
5: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
0: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
7: Goedemorgen. Het is vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat dat betekent.
8: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
7: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. Frankrijk heeft een Russisch schip tegengehouden op de Atlantische Oceaan. Het ging om een tanker die daar niet mocht varen door internationale sancties tegen Russische schepen. Maar die probeerde dit schip dus te omzeilen. En wie de komende dagen aan het Zuidpark in Antwerpen passeert, zal daar het loon zien opstaan van een Belgische CEO. Ik verdien 10.000 euro bruto, staat daar op een gigantische affiche. Omdat de vrouw wil dat er transparanter over onze lonen gebabbeld wordt. Zij vindt dat wij nu praten over ons loon op dezelfde manier als onze grootouders over seks. Voorlopig nog zonnig, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. Hier en daar is er kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Met nu het nieuws van bij ons.
1: De dorpsdag in Kapellen heeft zondag opnieuw heel wat volk gelokt. Op het volledige parcours stonden meer dan 250 standhouders opgesteld. Het evenement zorgde de hele dag voor heel wat gezellige drukte in het centrum. Ook wij van Radio Park waren erbij. En Brenda sprak onder andere met Ann Stokmans, burgemeester van Kapellen.
2: Wat betekent dit voor u als burgemeester?
3: Vooral heel blij dat we zien hoe onze lokale middenstand hier met alles hier toonbaar staan. We zien heel veel volk. Voor hun zijn dat ook heel mooie, fijne dagen. En ook belangrijke dagen. En ik denk dat we dat meer moeten doen. Mensen op straat krijgen, mensen bij elkaar brengen. Mensen die gelukkig zijn, dat is het mooiste wat er is.
2: U staat wel heel dicht bij de bevolking aan.
3: Uiteraard, we proberen dat te doen. Ik vind dat zelf ook heel belangrijk. Ik sta ook graag tussen de mensen. Ik wil ook altijd beschikbaar zijn voor hen. Als er vragen zijn, opmerkingen. Proberen een oplossing te bieden. Dat is uiteraard niet altijd eenvoudig. Maar vooral luisteren naar de mensen en kijken of we toch op een of andere manier iets kunnen bijsturen. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste.
2: Op zag in Kapellen bij Selena van Dolce Donna. Jij bent adverteerder bij Radio Park. Maar wat betekent deze dorpsdag nu voor jou als middenstander?
4: Voor ons is het iets waar we altijd naar uitkijken, omdat we onze klanten heel graag verwelkomen. We leren ook altijd nieuwe mensen kennen. En het is gewoon zo'n drukke dag waar dat iedereen op adrenaline leeft voor de koopjes. En ik denk ook voor het dorp van Kapellen is dat een sfeer. Die dag blijft ook nog lang nazinderen bij iedereen. En dan zie je klanten de week nadien eigenlijk nog terug binnenkomen, omdat ze dan door de drukte toch nog wel dingen hebben zien hangen bij ons. Dus ja, wij als winkel zijn blij met deze dag.
2: Hoeveel jaar doen jullie al mee?
4: Ik denk dat dit het 5e jaar op rij is. Dus van die 38 jaar nog niet zo heel lang. Maar ja, we hopen dat nog wel wat jaren mee te doen. Hè.
1: Een jongen van 14 jaar is zaterdagavond op Linkeroever in Antwerpen met geweld beroofd van zijn stuntstep. De feiten gebeurden rond 17 uur in de Tonnetlaan, waar drie jongeren het slachtoffer aanspraken en zijn step afnamen. De jongen liep daarbij lichte verwondingen op. De dader sloegen na de roof op de vlucht met de stuntstep. De Antwerpse politie onderzoekt momenteel de zaak en heeft de verdachte voorlopig nog niet kunnen oppakken.

0: privé-sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
3: Goedemiddag. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
4: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
3: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. De regels voor Airbnb's worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
5: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zou wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
3: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 mensen vervangen door artificiële intelligentie. Dat blijkt uit hun plannen voor de komende jaren. Het gaat dan onder meer over jobs bij de klantendienst. Er zouden geen naakte ontslagen vallen. Het is sinds vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat dat betekent.
6: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
3: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. In Italië is een speleoloog gered die 12 uur vast heeft gezeten in een grot. Het gaat om een 20er die gisteren met zijn voet onder een rotsblok was terechtgekomen. Tientallen mensen hebben geholpen om hem te bevrijden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En Hollywood viert de Amerikaanse filmster Marilyn Monroe. Die zou vandaag 100 geworden zijn. Monroe raakte wereldbekend met haar blonde krullen en witte jurk die omhoog vloog boven een luchtrooster. Monroe stierf toen ze 36 was aan een overdosis. Rond haar dood hangt nog altijd veel mysterie. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En ook de dagen nadien is het regenachtig.
7: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Nieuws van bij ons.
1: Het was gisteren zondag over de koppen lopen tijdens de dorpsdag in Capelle. Lokale handelaars, ondernemers en heel wat verenigingen waren van de partij. Op het volledige parcours stonden meer dan 250 standhouders opgesteld. Ook wij van Radio Park waren erbij en Brenda sprak onder andere met Luc Janssens, schepene van middenstand in Capelle.
2: Wat betekent deze dorpsdag voor jou, Luc?
3: Wel, heel veel eigenlijk. De dorpsdag is meestal zo de moment dat... Als we een beetje chance hebben met weer, geluk hebben met weer, dan komen de mensen eigenlijk voor de eerste keer buiten. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat, dat het een beetje een mengelmoes is. En zo is het eigenlijk destijds, zoveel jaren geleden, ook gestart. Een mengelmoes is van verenigingen die eigenlijk de kans krijgen, sportverenigingen, cultuurverenigingen, die de kans krijgen eigenlijk buiten te komen, een centje bij te verdienen, zich op een originele manier te presenteren, leden te werven. En dat eigenlijk samen met de middenstand en een aantal andere dingen aangevuld, ook attracties. En dat maakt een mengelmoes van heel veel dingen die eigenlijk heel fijn zijn. En als het dan zoals vandaag een beetje goed weer is, dan presenteert de kapellenaar, die komt dan massaal buiten. En dat is eigenlijk nu het geval.
2: Wat staat er in de toekomst nog op de planning voor jou?
3: Ja, het belangrijkste is eigenlijk, we staan nu vlak voor het evenementenseizoen in de gemeente Capelle. En als we dat weer goed doorkomen, daar zijn wij als gemeente toch wel bekend voor. Daar zitten we ook op in. We proberen dat goed te laten verlopen. Dat is denk ik wel heel belangrijk.
2: Ik sta bij Kevin van de brandweer in Capelle. Goedemiddag Kevin, wij hebben elkaar al eerder ontmoet.
4: 21 september vorig jaar, hè. Een topdag. Fijn dat jullie erbij waren. Heel leuk om jullie terug te zien. Dat jullie er opnieuw bij zijn. Dat maakt een dag, vind ik persoonlijk.
2: En wat doen jullie vandaag hier op de dorpsdag?
4: Ja, eigenlijk net hetzelfde. Wij gaan informeren, sensibiliseren over veiligheid. We hebben Bjorn meegebracht. Dat is een van onze ambassadeurs voor werving. Maar ik denk, misschien kunnen we het om Bjorn zelf eens vragen wat we hier vandaag doen.
5: Ja, we staan hier inderdaad vandaag ook een groot stukje voor de aanwerving. We zijn op zoek naar vier nieuwe vrijwilligers. Vier vrijwilligers voor de post Capelle. Dus iedereen dat 18 jaar en ouder is, gedreven is en zin heeft om zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Wees welkom, laat u informeren. En moesten er nog vragen zijn, stuur ze gerust via de website van Brandweer Zonder Hand.
2: En dat kunnen zowel dames als heren zijn?
5: Zeker en vast. Bij ons in het korps hebben wij ook een aantal dames die daar volledig geëngageerd en mee opgenomen zijn in ons voltallige team.
1: Open Wervendag heeft zondag opnieuw duizenden bezoekers naar bouwprojecten in het hele land gelokt. Een van de grootste blikvangers waren de kanaaltunnels op de Oosterweelverbinding in Antwerpen, die momenteel onder het Albertkanaal worden uitgegraven. Bezoekers waren vooral onder de indruk van de enorme schaal van de werken. Bouwfederatie Embult grijpt de gelegenheid aan om te pleiten voor extra investeringen in kleine bouwprojecten. Die zijn volgens de sector noodzakelijk om de toekomstige bevolkingsgroei op te vangen.

0: je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
3: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
4: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
5: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
4: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenouw.
6: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
4: De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
7: Eigenlijk moet je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
4: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

vanmorgen. De brandweer had ongeveer een uur nodig om het vuur te bedwingen en bleef ook nadien nablussen. Er kwam ook asbest vrij uit het dak van het gebouw, maar volgens de brandweer is er geen gevaar voor omwonenden. Niemand raakte gewond, er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. In Antwerpen zijn twee vennootschappen veroordeeld omdat ze 23 appartementen illegaal hadden verhuurd via Airbnb. Elk kregen ze een boete van 28.000 euro met uitstel en ze moeten ook hun verhuurwinsten afstaan. De appartementen moeten nu opnieuw als gewone woningen op de markt komen. De rechtbank sprak zelf van een uitzonderlijk zware straf in het dossier. In Merksem heeft het afgelopen nacht gebrand in een gesloten shisha-bar op de Bredabaan. De brand was snel onder controle, maar zorgde voor heel wat rookontwikkeling. Bewoners van het appartement boven de zaak moesten tijdelijk worden geëvacueerd. De politie onderzoekt de kwestie omdat er duidelijke aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het Antwerpse stadsbestuur heeft het eerste ontwerp goedgekeurd voor de heraanleg van het Koningin Astridplein. Dat krijgt meer groen met 101 extra bomen, nieuwe wandelzones en een centrale stadstuin. Ook komt er een waterpartij die op warme dagen voor verkoeling moet zorgen. De heraanleg moet het historische karakter van het plein versterken volgens de stad en meer ruimte bieden voor ontmoeting en evenementen.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: ChatGPT,
4: ja?
3: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
4: Dat klinkt als een drama.
3: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
4: Ga maar snel naar Dolce Donna.
3: Ah ja.
4: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel. Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
5: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
6: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
7: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
8: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
7: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenouw.
9: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
7: De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
10: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zou wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is. En nog belangrijker, dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
7: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
11: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kees Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Aan de putten van Ekeren is zondag tijdelijk gezocht naar een duiker die niet meer boven water kwam. Politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse voor de zoekactie. Gelukkig is de man kort voor het middaguur teruggevonden en verkeerde hij ook in goede gezondheid. De actie kon daarna worden afgeblazen. Bij eetcafé De Molen in Berendrecht heeft zondagavond een uitslaande brand gewoed op het terras van de zaak. Niemand raakte gewond, maar er is wel aanzienlijke schade aan terras, gevel en enkele ramen. Wat het vuur deed ontstaan is voorlopig nog niet duidelijk. De uitbaters hopen donderdag opnieuw de deuren te openen. In Weinigem zijn afgelopen nacht zo'n 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Meer dan 25 straten in de gemeente zaten ruim 1,5 uur zonder elektriciteit. De storing begon rond 1:15 en Fluvius kreeg het probleem iets na 2 uur opgelost. Wat de storing veroorzaakte is niet meegedeeld. Met 1200 bezoekers heeft de recentste editie van Cultuur in den Hof in Mariaburg een recordeditie gevestigd. Tijdens het evenement stelden 6 bewoners uit Ekeren en Brasschaat hun tuin open voor concerten van verschillende artiesten. Bezoekers trokken van tuin naar tuin om optredens bij te wonen in een unieke openluchtsfeer. De organisatie is zeer in zijn nopjes met het resultaat en heeft al een vervolg aangekondigd voor 2027.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
3: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
4: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal daar niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
3: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Heel wat studenten die bijklussen doen dat om zelf een en ander te kunnen betalen. Dingen in hun vrije tijd bijvoorbeeld. Maar 3 op de 10 doen een studentenjob om de eigen studies te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB. Voor sommigen heeft die job wel een impact op hun studies, onderzoekster Karen van Aarden.
5: Dat waren ook de studenten waarvan we zagen dat zij meer uren gemiddeld presteren. Dat was ook de groep waarvan we dan zagen dat ze vaker aangeven dat ze lessen overslaan om te kunnen gaan werken. Dat ze vaker een soort van moeilijkheden rapporteren om hun studies te kunnen blijven combineren met hun studentenjob.
3: Het gaat vooral om studenten uit kwetsbare gezinnen met een migratieachtergrond of oudere studenten. Sinds vorig jaar mogen studenten tot 650 uur bijverdienen. In Nederland zijn 3 verdachten opgepakt voor de inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. 2 daders vluchtten toen weg, een 3de sprong in het kanaal en overleefde dat niet. De vluchtauto werd internationaal geseind en zo kon de politie de andere verdachten vinden en oppakken. Er lag ook inbrekersmateriaal in de auto. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag zijn er stapelwolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 24 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer en 19 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: In Braschaat is de voorbije nacht

brand uitgebroken in een loods waar banden en velgen lagen opgeslagen. De brandweer had ongeveer een uur nodig om het vuur te bedwingen en bleef ook nadien nablussen. Er kwam ook asbest vrij uit het dak van het gebouw, maar volgens de brandweer is er geen gevaar voor omwonenden. Niemand raakte gewond, er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. Vogelopvangcentrum Wilde Dieren in Nood in Braschaat-Kapellen krijgt 10.000 euro steun van de provincie. Vorig jaar ving het centrum meer dan 5.500 wilde dieren op en het deed dat met 3 medewerkers en een 100-tal vrijwilligers. De subsidie moet helpen om de stijgende kosten en strengere maatregelen rond dierziektes op te vangen. Volgens de provincie heeft het centrum ook een belangrijke rol te spelen als waarnemer van veranderingen in de natuur. Hockeylegende Felix de Naaier zet op zijn 36e een punt achter zijn spelerscarrière. Het clubicoon van KHC Dragon speelde meer dan 400 interlands voor de Red Lions en won onder meer Olympisch goud in Tokio. De Naaier bleef zijn hele carrière trouw aan de club uit Braschaat, met wie hij 7 landstitels veroverde. Hij neemt nu afscheid van het tophockey, maar noemt Dragon nog altijd de mooiste club ter wereld. Schoten maakt zich op voor de 66e editie van Werelddansfestival Hello Schoten. Dit jaar tussen 10 en 17 juli. 6 internationale dans- en muziekgroepen uit Servië, Baskeland, Brazilië, Maleisië, de VS en Martinique brengen hun meest bewegelijke benen mee naar Schoten. En uiteraard zijn ook Vlaamse folkloregroepen van de partij. Het festival brengt zo opnieuw tradities en cultuur van over de hele wereld samen.

sonrisas.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via dekloe.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: De geur van barbecue in de lucht. Dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
3: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
4: blijft het water in de grond.
3: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
5: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
7: Goedemiddag. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Voor dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
8: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal 1000 dossiers zullen gaan van dit weekend.
7: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting in een horecazaak in Merksem in Antwerpen. Het gebeurde vorige nacht. De mensen die boven de zaak wonen konden zichzelf redden en het vuur was ook snel geblust. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand aangestoken werd. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. De burgemeester heeft de zaak intussen ook verplicht gesloten. En Amerikaans president Trump roept zijn tegenstanders op om hem zijn werk te laten doen. Hij belooft dat er snel een akkoord zal komen met Iran. Leun achterover en ontspan, alles komt goed, zo gaat het altijd. Dat schreef Trump op zijn social media. Er wordt al een tijdje gezegd dat er bijna een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar een definitieve deal blijft uit. En intussen blijven beide landen elkaar aanvallen. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
9: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Van bij ons.
1: In Antwerpen zijn twee vennootschappen veroordeeld omdat ze 23 appartementen illegaal hadden verhuurd via Airbnb. Elk kregen ze een boete van 28.000 euro met uitstel en ze moeten ook hun verhuurwinsten afstaan. De appartementen moeten nu opnieuw als gewone woningen op de markt komen. De rechtbank sprak zelf van een uitzonderlijk zware straf in het dossier. In Merksem heeft het afgelopen nacht gebrand in een gesloten shisha-bar op de Bredabaan. De brand was snel onder controle, maar zorgde voor heel wat rookontwikkeling. Bewoners van het appartement boven de zaak moesten tijdelijk worden geëvacueerd. De politie onderzoekt de kwestie omdat er duidelijke aanwijzingen zijn van kwaad opzet. In Weinigem zijn afgelopen nacht zo'n 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Meer dan 25 straten in de gemeente zaten ruim 1,5 uur zonder elektriciteit. De storing begon rond 1:15 en Fluvius kreeg het probleem iets na 2 uur opgelost. Wat de storing veroorzaakte is niet meegedeeld. Dinsdag 2 juni blijven de gemeentelijke diensten in Brasschaat uitzonderlijk een dag gesloten. Het personeel neemt dan deel aan een teambuildingsactiviteit. Vanaf woensdag 3 juni zijn alle diensten gewoon weer geopend en bereikbaar voor het publiek. Het gemeentebestuur vraagt begrip voor het tijdelijke ongemak. In Kapellen zijn de inschrijvingen gestart voor zomeractiviteiten en ook de ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen. De nieuwe vrije tijdsbrochure #uitinkapellen telt 90 pagina's met voorstellingen, kampen en activiteiten voor jong en oud. Tickets voor het nieuwe cultuurseizoen koop je via de gemeentelijke webwinkel. Voor speelpleinen, sportkampen en kinderopvang tijdens de zomervakantie kan nu ook al worden ingeschreven.

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist, de Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk, grote merken, kleine prijzen.
1: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Job. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste... Start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Job? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
2: Jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, zo'n Leo.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
5: Goedemiddag. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten, wel met een enkel band, en hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
6: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan een kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
5: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. In Sint-Kathelijne-Waver in de provincie Antwerpen staat een bedrijf in brand, er hangt een grote rookpluim. De brandweer vraagt daarom aan mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak van de brand kennen we nog niet. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
7: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal duizend dossiers zullen gaan van dit weekend.
5: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet verder onderhandelen. En sport: op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Chinese partner Shuai Zhang in 2 sets van een Frans-Chinees duo, 6-2 en 6-4. Mertens en Zhang waren het derde reekshoofd in Parijs. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer, bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Bij eetcafé De Molen in Berendrecht heeft zondagavond een uitslaande brand gewoed op het terras van de zaak. Niemand raakte gewond, maar er is wel aanzienlijke schade aan terras, gevel en enkele ramen. Wat het vuur deed ontstaan is voorlopig nog niet duidelijk. De uitbaters hopen donderdag opnieuw de deuren te openen. In Braschaat is de voorbije nacht brand uitgebroken in een loods waar banden en velgen lagen opgeslagen. De brandweer had ongeveer een uur nodig om het vuur te bedwingen en bleef ook nadien nablussen. Er kwam ook asbest vrij uit het dak van het gebouw, maar volgens de brandweer is er geen gevaar voor omwonenden. Niemand raakte gewond, er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. Het Antwerpse stadsbestuur heeft het eerste ontwerp goedgekeurd voor de heraanleg van het Koningin Astridplein. Dat krijgt meer groen met 101 extra bomen, nieuwe wandelzones en een centrale stadstuin. Ook komt er een waterpartij die op warme dagen voor verkoeling moet zorgen. De heraanleg moet het historische karakter van het plein versterken volgens de stad en meer ruimte bieden voor ontmoeting en evenementen. In Braschaat ligt een nieuw natuurbeheerplan ter inzage voor de zones onder hoogspanningslijnen. Netbeheerder Elia en het agentschap Natuur en Bos hebben dat plan samen uitgewerkt. Het bepaalt hoe het groen de komende 24 jaar op een natuurvriendelijke manier zal worden beheerd. Inwoners kunnen het ontwerp tot eind juni komen inkijken en eventuele opmerkingen indienen. Ook dit jaar trekt het districtsbestuur van Borsbeek opnieuw de wijken in voor gesprekken met inwoners. Tijdens 3 ontmoetingsmomenten in de maand juni kunnen bewoners kennis maken met de toekomstige plannen voor hun buurt en daarover vragen stellen aan het bestuur. De wijkbabbels vinden plaats aan Fort 3 in het Floris Primspark en in het gemeentepark. Die gesprekken verlopen in een informele sfeer bij een gratis drankje voor de bezoeker.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: ChatGPT?
2: Ja?
1: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
2: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich terug goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
1: Ah, perfect.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
4: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeans-specialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
5: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Bratsgaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
7: Een goede avond. Het parquet onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parquet wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niks op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkelband en hij verhuist ook naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
8: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan hun kerntaak en dat is rechtspreken, ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
7: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. Een vrouw van 70 uit Slijdingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Slijdingen waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. En sport. Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider daar in Wallonië. En het weer nog. Vanavond stapelwolken. Vannacht stijgt de kans op buien. Minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien. Mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig. Met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
0: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Met nu het nieuws van bij ons.
1: Aan de putten van Ekeren is zondag tijdelijk gezocht naar een duiker die niet meer boven water kwam. Politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse voor de zoekactie. Gelukkig is de man kort voor het middaguur teruggevonden en verkeerde hij ook in goede gezondheid. De actie kon daarna worden afgeblazen. Hockeylegende Felix de Naaier zet op zijn 36e een punt achter zijn spelerscarrière. Het clubicoon van KHC Dragon speelde meer dan 400 interlands voor de Red Lions en won onder meer Olympisch goud in Tokio. De Naaier bleef zijn hele carrière trouw aan de club uit Brasschaat, met wie hij 7 landstitels veroverde. Hij neemt nu afscheid van het tophockey, maar noemt Dragon nog altijd de mooiste club ter wereld. Vogelopvangcentrum Wilde Dieren in Nood in Brasschaat Kapellen krijgt 10.000 euro steun van de provincie. Vorig jaar ving het centrum meer dan 5.500 wilde dieren op en het deed dat met 3 medewerkers en een 100-tal vrijwilligers. De subsidie moet helpen om de stijgende kosten en strengere maatregelen rond dierziektes op te vangen. Volgens de provincie heeft het centrum ook een belangrijke rol te spelen als waarnemer van veranderingen in de natuur. Schoten maakt zich op voor de 66e editie van Werelddansfestival Hello Schoten. Dit jaar tussen 10 en 17 juli. 6 internationale dans- en muziekgroepen uit Servië, Baskeland, Brazilië, Maleisië, de VS en Martinique brengen hun meest bewegelijke benen mee naar Schoten. En uiteraard zijn ook Vlaamse folkloregroepen van de partij. Het festival brengt zo opnieuw tradities en cultuur van over de hele wereld samen. Dinsdag 2 juni blijven de gemeentelijke diensten in Brasschaat uitzonderlijk een dag gesloten. Het personeel neemt dan deel aan een teambuildingsactiviteit. Vanaf woensdag 3 juni zijn alle diensten gewoon weer geopend en bereikbaar voor het publiek. Het gemeentebestuur vraagt begrip voor het tijdelijke ongemak.

0: het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Oh, schoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
2: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
2: Ja, en onze portemonnee ook.
1: Ja.
0: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 7211.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Een goeie avond. Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil enkel zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niets op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkel band, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
5: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5 voor 12 van slachtoffer rondgehaald in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
4: Ja, Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. Een vrouw van 70 uit Sleidingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Sleidingen, waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider in Wallonië. En 3-op-3 voor de Italiaanse Elisa Balsamo in de ronde van Italië voor vrouwen. Ze won nu ook de 3e etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Balsamo verstevigt ook haar roze leiderstrui. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
4: Een goede avond. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
5: We waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
4: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout werd een schoolbus gegrepen door een trein op een gesloten overweg. Er vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen en de chauffeur zelf. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
6: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5:45 van slachtoffer rondgehaald in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
4: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. En sport Serena Williams gaat weer tennissen. Dat meldt de organisatie van het grastoernooi van Queens in Londen. Serena Williams is 44 en lag bijna 4 jaar stil. In Londen gaat ze dubbelen. Mogelijk met de jonge Canadese Victoria Mboko. Die heeft met Wim Fisset sinds kort een Belgische coach. Serena Williams won in haar carrière 23 Grand Slam toernooien. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
1: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielse en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: ChatGPT,
1: ja?
0: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
1: Ja, hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
0: Oh, wauw. En waar koop ik die?
1: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
3: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren nou weer gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
6: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
8: Een goede avond. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het trauma in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
9: We waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij, en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
8: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede. Tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij ook profvoetballer is geworden.
10: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat, is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
8: Het is niet duidelijk hoeveel geld Courtois in Genk pompt. Hij investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje, maar ook in onder meer een e-sports bedrijf en de Formule 4 bijvoorbeeld. Vanavond zon en wolken en droog. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien. Minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk ook met onweer bij 19 graden.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
2: Een warmtepomp?
1: En een geothermische boring, hè?
2: Toch geen drie firma's, hè?
1: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
2: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
3: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
5: Een goede avond. In een bedrijf in Noord-Nederland zijn drie mensen neergestoken, dat bevestigt de politie. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugowaard. De politie is ter plaatse en houdt het bedrijf onder schot. Het is niet duidelijk of er nog verdachten in het gebouw zijn en hoe het gaat met de slachtoffers. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Autobedrijf Tros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Zo zou de man onder meer geregeld te snel hebben gereden, zich niet aan de voorrangsregels gehouden hebben en vaak agressief geweest zijn in het verkeer. Journalist Jeroen van der Aura.
6: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar de lijn die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Tros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
5: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrodeduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
7: Genk is natuurlijk de flagship van deze drie clubs. Om alle drie clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners drie clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
5: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. En Sébastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden en dat vindt het bestuur dus niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
8: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
3: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
2: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
3: Begrijpelijk. Bid 10 weesgegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
4: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
5: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
7: Een goeie avond. In Heer Hugo Waard in Noord-Holland is zeker 1 dode gevallen bij een steekpartij aan een bedrijf. Nog 2 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De politie is massaal ter plaatse en heeft het gebouw omsingeld, omdat er mogelijk nog verdachten binnen zitten. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Dat zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
8: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
7: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt. Maar dat wordt nog onderzocht. En sport, Sebastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden. En dat vindt het bestuur niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
6: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Die eerste hap, sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Zeg ChatGPT.
2: Ja?
1: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Toe. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
2: Dat is al opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
1: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
2: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
0: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
3: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
5: Goedenacht. Er waren in de maand mei nooit zoveel faillissementen in Vlaanderen als vorige maand. Het waren er in totaal meer dan 570, of een stijging met ruim 2% tegenover mei vorig jaar. Daardoor verdwenen er meer dan 800 banen, vooral in de bouw en de horeca. In Brussel en Wallonië waren er dan weer een pak minder faillissementen. Daarnaast zitten we ook aan een recordaantal faillissementen voor de eerste 5 maanden van dit jaar voor heel België. Dat zijn er nu al meer dan 5000, dat is een stijging met 5%. Het tekort van de Vlaamse regering is groter dan gedacht. Bijna 2,2 miljard euro in plaats van 1,7 miljard, waar de ministers tot nu toe van uitgingen. Dat blijkt uit een herberekening. Die aanpassing wordt vanaf morgen besproken in het Vlaams parlement. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
6: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
5: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog onderzocht. En dan nog sport. Verdediger Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich bij zijn club aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij morgenavond ook niet mee in de oefeninterland van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt extra rust na de verloren Champions League finale van zaterdagavond met Arsenal tegen PSG. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
7: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.